Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Oh,

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd. En Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS hebben nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak en onwaardig. Op een campagnebijeenkomst heeft president Trump ook uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
2: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't.
1: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Elena Dont. Doelvrouw Louise Seynaven redde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat nu gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. Vandaag wisselen opklaringen en buien af bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar het blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. En dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
2: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
1: En daardoor merk je een fout misschien niet op als je er te weinig over weet. Of loop je misschien geld mis. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nee.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Het komt onder meer omdat jongeren er op school te weinig over leren en omdat de financiële wereld snel evolueert, waardoor mensen niet meer kunnen volgen. Maar dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
2: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
1: En daardoor loop je misschien geld mis. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. Om 3 uur vanmiddag komt het kernkabinet van de federale regering samen over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt alsmaar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar ja, wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
1: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en de wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd en Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS heeft nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
4: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
1: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt. Daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig. Daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen. Maxima tot 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Piet de Wind.

Sarah is een van mijn persoonlijke favorieten van Fleetwood Mac. Het is een plaat die in 1979 werd geschreven door Stevie Nicks. Deels voor haar vriendin Sarah, die op dat ogenblik een relatie kreeg met Mick Fleetwood. En ook deels heel persoonlijk, want Sarah zou de naam geweest zijn van het kind waarvan ze destijds in de verwachting was, maar ze liet het weghalen. Een hele prettige ochtend. Je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. Ik ben Piet. Ik pak je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag.

Dit is pure muziekgeschiedenis. De Spice Girls schreven en namen hun iconische debuutsingle Wannabe op in slechts een half uur tijd. De bijhorende videoclip, dat wist je misschien al, is opgenomen in één continue camerabeweging. Een one-take shot, zoals dat genoemd wordt. De platenmaatschappij die twijfelde eerder nog om de plaat uit te brengen als de debuutsingle. Maar de dames hielden vol en de rest is, zoals ik al zei, gewoon pure muziekgeschiedenis. En dit is muziek van bij ons. Dit is Bazaar. Nacht in Amsterdam.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Zaterdag 10 oktober. Het zou best wel eens kunnen dat het vandaag een speciale dag is voor jou, omdat het bijvoorbeeld jouw verjaardag is. Wel, je bent alleszins in goed gezelschap. Twee acteurs en een sportman in Vlaanderen. Voormalige sportman moet ik zeggen, want Jelle van Damme die voetbalt niet meer, maar hij is wel jarig vandaag. Ook Joke de Vink viert vandaag haar verjaardag. En Tuur de Weert, een soort van Eminence Gries van de Belgische acteerwereld, die is vandaag ook jarig. De man werd geboren in 1943, dus laat je machientje even werken en dan weet je meteen hoe jong hij geworden is vandaag. Maar belangrijk is dus, als je zelf jarig bent, dan zou ik je ook willen feliciteren. En misschien deze willen aan je opdragen. Dit is Billy Joel.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

hi-ha. Of toch maar niet. Nee, doe maar gewoon, dat is al zot genoeg, Piet. Oké dan, Shaboozy en Cowgirl deze zaterdagochtend bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. En hoe zit het met het weer voor vandaag? Wel, er zal zon zijn, er zijn ook wolken. Druppie regen is niet uitgesloten. Temperatuur vandaag rond de 16 graden.

Sabine Diels, ik zie ze daar nog altijd staan, ruim 30 jaar geleden, 1995, als jong meisje op het podium van 10 om te zien met Hou je morgen nog van mij. Ondertussen heeft de mevrouw een hele mooie carrière uitgebouwd, niet alleen voor zichzelf, ze schrijft ook nummers voor andere Vlaamse artiesten. En dit hier is muziek uit Nederland. Dit zijn de Nits.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
2: Enkele tientallen eigenaars van caravans op de camping RACB in Middelkerke die moeten tegen het einde van het jaar vertrekken. De gemeente heeft een nieuwe concessiehouder aangesteld die het terrein grondig wil renoveren. De bewoners zijn wettelijk op tijd verwittigd, maar volgens campingfederatie Recreat zijn 3 maanden erg kort om een andere plek te vinden. Binnen 2 weken staat de dag van de jeugdbeweging opnieuw op het programma in Torhout. Op vrijdag 23 oktober wordt de markt het decor voor een gratis feest van 17:15 tot 20:15 'smorgens. Iedereen in jeugdbewegingskledij is welkom en er wordt ontbijt voorzien voor 2000 deelnemers. Het AZ Zeno in Blankenbergen en de VZW Dogs for Blind openen samen een nieuw informatiepunt voor mensen met een visuele beperking. Het punt heet Oogpunt en moet mensen met vragen over praktische ondersteuning naar de juiste hulp doorverwijzen. Een dansleraar uit Isegem heeft 15 maanden gevangenisstraf met uitstel gekregen voor cyberlocking en het opwekken van ontucht bij 2 minderjarigen. De man die stuurde naaktfoto's en vroeg de minderjarigen om hetzelfde te doen. Het kwam ook tot seksuele betrekkingen. Sinds de opening in maart 2024 is Silt in Middelkerke uitgegroeid tot een multifunctionele evenementenlocatie aan de kust. Om organisatoren meer flexibiliteit te bieden, heeft het gemeentebestuur een nieuw gebruiksreglement opgesteld. Dat is inmiddels goedgekeurd door de gemeenteraad. Volgens bevoegd schepen Ethel de Bliek van Lijstedekker moet het Silt zo nog aantrekkelijker worden voor verschillende soorten evenementen. In Blankenbergen hebben zich 15 kandidaten gemeld voor de 9 beschikbare strandconcessies. Daaronder zijn 4 nieuwe uitbaters. Het stadsbestuur die wijst de concessies op 22 oktober toe aan de hoogste bieders tijdens een openbare zitting. En de nieuwe vergunningen die gelden voor 9 jaar. De stad Ieper breidt het alcoholverbod uit naar het historische centrum. Ook de grote markt en de lakenhallen die vallen voortaan onder het verbod. Aanleiding is een incident waarbij een stadsmedewerker werd lastiggevallen door een groep mensen. Volgens de burgemeester waren er afspraken, maar werden die niet gevolgd.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. De Wind.

zou het gevoel kunnen hebben dat je naar de radio luistert op een zomerse zaterdagochtend. Maar het is niet waar hoor, beste vrienden. Voor wie al eens buiten is geweest, die weet het meteen. Geen zomerse temperatuur vandaag. Wel een beetje zon, maar ook veel wolken. Gelukkig is er de muziek hier bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent.

Dagochtend, de 10e oktober. Je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. En je kan echt overal mee luisteren. Als er geen radio in de buurt is, dan doe je het gewoon via onze app. En kom mij nu niet vertellen dat je nog geen weet hebt van die app. Die moest al lang geïnstalleerd zijn op je smartphone. Zo kan je echt overal meeluisteren. En kan je ook meteen alles vertellen wat je zelf wil vertellen. Of naar nieuws op zoek gaan. Dus aarzel geen moment. Zet die app nu op je smartphone.

Het klinkt redelijk donker, maar het is wel fijn om terug te horen natuurlijk. Je herbeleeft als het ware een stuk van je eigen jeugd met deze muziek. De Cranberries en Zombie. Na de muziek van vroeger gaan we naar de muziek van misschien wel binnenkort, want Suzanne en Freek, de twee uit Nederland, die brengen op 13 november hun vierde studioalbum uit, getiteld Pijnstiller. Het album telt 10 liedjes en is ontstaan in een erg emotionele en bewogen periode. Het verwerkt hun ervaringen met onder meer nieuw leven, ze zijn mama en papa geworden, en natuurlijk ook de impact van de gezondheid van Freek. Ik heb ze trouwens vandaag meegebracht op deze zaterdagochtend, hier in de ontbijtradio. Gewoon lekker bij de vers gezette koffie en de net gehaalde koffiekoeken. Dit zijn Suzanne en Freek.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: years old.
1: Lucas Graham is een van de populaire boys van tegenwoordig. Je hoorde 7 Years. Een hele fijne zaterdagochtend. Je luistert naar Melinda FM. Met over enkele minuten een groep die 113 singles heeft uitgebracht. De eerste was er in 1972. De laatste in 2022.

Over dit viertal ging het dus toen ik daarnet vertelde dat ik muziek ging draaien van een groep die 113 singles had uitgebracht in hun carrière. Nu pas op, daar zijn geen heruitgaves bij en dergelijke. 113 originele singles. Je hoorde ABBA en Waterloo op deze zaterdagochtend. De ontbijtradio bij Melinda FM. Ik ben Piet. We zijn nog samen tot 10 uur.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Goedemorgen. Vandaag wisselen brede zonnige perioden en wolken elkaar af. Wolken waaruit enkele buien kunnen ontstaan. De maxima die liggen tussen 11, 13 graden aan zee tot 14 of 15 graden in het binnenland. Ook morgen gaan we zonnig starten, maar er zijn, beste vrienden, wolken onderweg. Dus morgen, la même chose que aujourd'hui.

Jonge Amerikaanse singer-songwriter Somber is nu al aangekondigd op mainstage van Werchter van volgend jaar. En zal er zijn op zondag 4 juli. En wij, beste vrienden, wij zijn er nu mee weg. Het is afgelopen, maar loop vooral niet weg. Blijf genieten van de muziek, hier bij Melinda FM. Zag je?

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Je luistert naar de Barenbreker. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 11.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Dag, luisterend Vlaanderen. Leuk dat jullie er weer bij zijn. De herfstvakantie nadert met rassenschreden en de liefhebbers van Griezelen komen zowel in Middelkerke als in Nieuwpoort aan kunt trekken. Kiri Eekman, de immer bezige marketingmanager van Hotel Acropolis in Middelkerke, stelt met plezier een nieuw belevingsmoment voor en tovert Hotel Acropolis om tot Hotel Siloporca, een mysterieus griezelhotel dat volledig kadert in de Halloweenbeleving. Een co-organisatie met de gemeente Middelkerke en de Belevingsfabriek. Maar eerst wat muziek.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: We duiken meteen Hotel Silo Porca binnen. Bezoekers wandelen door tal van verrassende hotelkamers, elk met een eigen thema en mysterieuze hotelgast. Overdag ligt de focus op gezinnen en kinderen, terwijl het hotel 's avonds verandert in een veel spannender Halloweenbeleving voor bezoekers vanaf 14 jaar. En dit van zaterdag 24 oktober tot en met zondag 8 november, maar wel niet op 6 en 27 oktober. Familiebeleving dagelijks van 11 tot 17 uur en dit vanaf 14 jaar. De Scare House is dagelijks van 18 tot 19 uur, ook vanaf 14 jaar. En Horror Nocturnus op 30 en 31 oktober tussen 18 en 23 uur, eveneens vanaf 14 jaar. Tickets zijn te koop aan €10 per bezoek. Dit alles in Hotel Acropolis, Westendelaan 94 in Middel.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverlichting.

0: De Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: En we griezelen even lekker verder en trekken naar Nieuwpoort. Daags voor Halloween kunnen liefhebbers op vrijdag 30 oktober terecht in de bibliotheek in de Kokstraat. Onder het motto gezellig griezelen in de bib worden van 19 tot 20 uur spannende, grappige en een tikkeltje enge verhalen voorgelezen. De activiteit is volledig gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt tot 25 deelnemers. Inschrijven is dan ook verplicht in de bib via bibadmin@nieuwpoort.be of telefonisch 058 22 30 40.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: We blijven nog even in Nieuwpoort. Wie Halloweenavond zaterdag 31 oktober graag de stuipen op het lijf gejaagd wordt, kan in Nieuwpoort deelnemen aan de 3 kilometer lange Halloweentocht. Vanaf 18 uur trekken groepjes deelnemers door de stad, waar enge figuren en verrassende taferelen voor een stevige dosis spanning moeten zorgen. De tocht is bedoeld voor echte waaghalzen vanaf 10 jaar. Meer details over deze griezeltocht na wat muziek.

0: Dog Wash. Sehe Escore Bike and Dog Cleaning. Turhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

even gesteld, de Halloweenavond in Nieuwpoort staat open voor waaghalzen vanaf 10 jaar. De deelnemers kunnen kiezen uit 5 starturen, 18 uur, 18 uur 30, 19 uur, 19 uur 30 of 20 uur. De tocht start aan Centrum Izara en eindigt aan de Jeugd- en Sportarena. Tickets kosten €7,50 en zijn verkrijgbaar vanaf 1 oktober. De organisatie waarschuwt wel dat het parcours niet geschikt is voor rolstoelgebruikers of kinderwagens. Ook honden zijn niet toegelaten tijdens de tocht.

0: create art. Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Nog in Nieuwpoort loopt in de maand oktober de maand van de garnaal. Hierbij zorgt de dag van de garnaal op zaterdag 24 oktober voor een van de hoogtepunten. Met een combinatie van culinaire beleving, visserij, erfgoed en activiteiten voor het publiek vormt deze dag een bijzonder moment. Van 10 tot 11 uur kunnen deelnemers vanaf 12 jaar hun vaardigheden tonen tijdens de garnaalpelwedstrijd. Deze vindt plaats in zaal Iceland in de stedelijke vismijn. De deelnameprijs bedraagt 15 euro. Om 11.30 uur worden de kampioenen van dit bijzondere parcours gehuldigd. En dit alles onder een mooi deuntje.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Nog op de dag van de garnaal op zaterdag 24 oktober kunnen de bezoekers in de stedelijke vismijn tussen 10 en 12 uur 30 genieten van een gratis rodenbach en garnalen. En dit zolang de voorraad strekt. Wie benieuwd is naar de dagelijkse werking op zee, wel die krijgt tussen 10 en 14 uur de kans om een echt garnaalschip te bezoeken. Meer info daarover bij de diensttoerisme in Nieuwpoort. Maar volgende week meer daarover. Wij maken alvast een rendezvous voor een nieuwe Barbreker. Tot dan.
0: Tot zover de Barbreker. Gastronomie en toerisme. Lees ook het magazine en volg ons op Facebook. Tot volgende week.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Enkele tientallen eigenaars van caravans op de camping RACB in Middelkerke die moeten tegen het einde van het jaar vertrekken. De gemeente heeft een nieuwe concessiehouder aangesteld die het terrein grondig wil renoveren. De bewoners zijn wettelijk op tijd verwittigd, maar volgens campingfederatie Recreat zijn 3 maanden erg kort om een andere plek te vinden. Een presis van een studentenclub uit Tielt is op non-actief gezet na beschuldigingen van een vechtpartij en homofoob geweld in Gent. Dat meldt de studentenclub. De Gentse politie die bevestigt dat er een procesverbaal is opgesteld. Het AZ Zeno in Blankenbergen en de VZW Dogs for Blind openen samen een nieuw informatiepunt voor mensen met een visuele beperking. Het punt heet Oogpunt en moet mensen met vragen over praktische ondersteuning naar de juiste hulp doorverwijzen. Belgen die hebben miljoenen geïnvesteerd in een luxe resort op de Kaapverdische eilanden. Maar 4 jaar na de start is het project nog altijd niet gebouwd. In Kaapverdië is intussen beslag gelegd op de gronden van de Belgische ontwikkelaar. De investeerders die zijn daarover niet ingelicht. De ondernemer die geeft toe dat er vertraging is, maar gelooft nog altijd dat het project er komt. Binnen 2 weken staat de dag van de jeugdbeweging opnieuw op het programma in Torhout. Op vrijdag 23 oktober wordt de markt het decor voor een gratis feest van 17:15 tot 8:15 'smorgens. Iedereen in jeugdbewegingskledij is welkom en er wordt ontbijt voorzien voor 2000 deelnemers. Op de begraafplaats van Stenen bij Oostende zijn verschillende graven beschadigd. Dieven die hebben een groot aantal bronzen kruisbeelden gestolen. De man die de diefstal ontdekte telde er zeker al 150 verdwenen kruisbeelden. De politie die onderzoekt de zaak en zal vaker patrouilleren in de buurt. In Blankenbergen hebben zich 15 kandidaten gemeld voor de 9 beschikbare strandconcessies. Daaronder zijn 4 nieuwe uitbaters. Het stadsbestuur die wijst de concessies op 22 oktober toe aan de hoogste bieders tijdens een openbare zitting. En de nieuwe vergunningen die gelden voor 9 jaar. Een dansleraar uit Isegem heeft 15 maanden gevangenisstraf met uitstel gekregen voor cyberlocking en het opwekken van ontucht bij 2 minderjarigen. De man die stuurde naaktfoto's en vroeg de minderjarigen om hetzelfde te doen. Het kwam ook tot seksuele betrekkingen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

En ondertussen zijn we al terug heel wat wijzer geworden met de mensen van de Bodembreker. Welkom bij Melinda FM. We zitten nog samen tot 13 uur, waar we in onze retro-top vandaag een speciaal jaar gaan bekijken.

Nothing compares to you met Sinéad O'Connor. Ik heb nog meegebracht hoe dan ook van Maxim en Babette. En dat klinkt zo.

Hoe dan ook nog met Maxime en Babette. En het jaar dat we nu gaan aanvallen, mag je eigenlijk zeggen, in onze retro-top is het jaar 1981. En we gaan duikelen naar 10 oktober.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De Retro Top 30. Welkom bij de jaren 80.

We zijn begonnen aan onze retro top 30 en dit dan van het jaar 1981, meer bepaald op 10 oktober. En in het eerste uur gaan we eigenlijk de nieuwkomertjes gaan bekijken. De nieuwkomer was de eerste, deze van Fantastiek en Mama Told Me. En dan hebben we nog een nieuwkomer die binnenkwam op 38. High Class and You Never Know.

was nieuw op nummer 38. Deze Haaklos en You'll Never Know. Dan hebben we nog een nieuwkomer die binnenkwam op 10 oktober 1981. En dat was dan op plaats nummer 33. Wired for Sound. Hier is Cliff Richard.

Bill Wyman en Sissy, je suis un rockstar op nummer 31. De laatste die we nog gaan draaien van dit jaar is in nieuw binnengekomen op nummer 30. The Police and Everything Little Thing She Does Is Magic. En je weet dat we dan na de wijzers van 12 meteen onze top 5 geven van datzelfde jaar 1981.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Going to the Bank met de Commodores. Deel 1 sluiten we af met Niels en Hepa. Hij weet straks de retro top 5 van het jaar 1981 op 10 oktober. Welkom bij Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond.
2: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnel recht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
1: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn 8 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen. Nog eens 16 anderen raakten gewond en 12 mensen zijn vermist, dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich alvast in. Anne Berger.
3: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
1: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En sport. In Italië is zo'n uurtje geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die maar wat graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij ambitieus.
4: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
1: Zijn voornaamste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Seixas. Vlak voor de start weigerde het peloton te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. De aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Kier en Forrest, welkom bij Mlinda FM met de Retro Top met Mike. Hey, zit je aan tafel? Wel smakelijk eten. En na deze van Jerry Roll met I'm Good gaan we dan de ontknoping geven van 10 oktober 1981.

En we beginnen dus aan de top 5 van 10 oktober 1981. 4 plaatsen winst voor Vogue met Dancing the Night Away. En ook 3 naar boven voor deze nog van Lavion Limited. En I'm so glad that I'm a woman.

I'm So Glad I'm a Woman, Love Unlimited op nummertje 4. Eén plaats naar beneden voor nummer 3, net voor de reclame. Deze van de Royal Philharmonic Orchestra in de Hooked on Classics.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call

Dan hebben we nog de tijd om een overzicht te geven op 5 met 4 plaatsen winst Vogue Dancing the Night Away. 3 naar boven op 4 voor Love Unlimited met I'm So Glad That I'm a Woman. 1 naar beneden op 3 met de Royal Philharmonic Orchestra Hooked on Classics. En 2 naar boven voor Anita Meyer met Why Tell Me Why. Na 5 weken stond Annika met Japanese Boy voor een tweede week op 1 in de top 30 van 10 oktober 1981.

56 jaar geleden werd dit nummer opgenomen. 1970 voor Santana en Samba Patti. Ik heb nog straks Lloyd Cole met Perfect Skin na deze van Natalie.

Perfect Skin, Lloyd Cole. Vandaag gaan we eruit met deze nog van Gene Thomas. En ik wil jou. Hey, maak er een heel fijn weekend van. Ik ben terug hier bij Melinda FM. Maandag aanstaande vanaf 6 uur. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond.
2: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnel recht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
1: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn nu al 11 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen, onder hen ook 3 kinderen. Dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich alvast in. Anne Berger.
3: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
1: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En in Italië is zo'n 2 uur geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij alvast ambitieus.
4: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
1: Zijn grootste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Saïk-Sas. Vlak voor de start weigerde het peloton ook te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. Aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: corona? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sikkelvoertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderij.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Belgen die hebben miljoenen geïnvesteerd in een luxe resort op de Kaapverdische eilanden. Maar 4 jaar na de start is het project nog altijd niet gebouwd. In Kaapverdië is intussen beslag gelegd op de gronden van de Belgische ontwikkelaar. De investeerders die zijn daarover niet ingelicht. De ondernemer die geeft toe dat er vertraging is, maar gelooft nog altijd dat het project er komt. In Blankenbergen hebben zich 15 kandidaten gemeld voor de 9 beschikbare strandconcessies. Daaronder zijn 4 nieuwe uitbaters. Het stadsbestuur die wijst de concessies op 22 oktober toe aan de hoogste bieders tijdens een openbare zitting. En de nieuwe vergunningen die gelden voor 9 jaar. Enkele tientallen eigenaars van caravans op de camping RACB in Middelkerke die moeten tegen het einde van het jaar vertrekken. De gemeente heeft een nieuwe concessiehouder aangesteld die het terrein grondig wil renoveren. De bewoners zijn wettelijk op tijd verwittigd, maar volgens campingfederatie Recreat zijn 3 maanden erg kort om een andere plek te vinden. Een dansleraar uit Isegem heeft 15 maanden gevangenisstraf met uitstel gekregen voor cyberlocking en het opwekken van ontucht bij 2 minderjarigen. De man die stuurde naaktfoto's en vroeg de minderjarigen om hetzelfde te doen. Het kwam ook tot seksuele betrekkingen. De stad Ieper breidt het alcoholverbod uit naar het historische centrum. Ook de grote markt en de lakenhallen die vallen voortaan onder het verbod. Aanleiding is een incident waarbij een stadsmedewerker werd lastiggevallen door een groep mensen. Volgens de burgemeester waren er afspraken, maar werden die niet gevolgd. Het AZ Zeno in Blankenbergen en de VZW Dogs for Blind openen samen een nieuw informatiepunt voor mensen met een visuele beperking. Het punt heet Oogpunt en moet mensen met vragen over praktische ondersteuning naar de juiste hulp doorverwijzen. Een presis van een studentenclub uit Tielt is op non-actief gezet na beschuldigingen van een vechtpartij en homofoob geweld in Gent. Dat meldt de studentenclub. De Gentse politie die bevestigt dat er een procesverbaal is opgesteld. Sinds de opening in maart 2024 is Silt in Middelkerke uitgegroeid tot een multifunctionele evenementenlocatie aan de kust. Om organisatoren meer flexibiliteit te bieden, heeft het gemeentebestuur een nieuw gebruiksreglement opgesteld. Dat is inmiddels goedgekeurd door de gemeenteraad. Volgens bevoegd schepen Ethel de Bliek van Lijstedekker moet het Silt zo nog aantrekkelijker worden voor verschillende soorten evenementen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Nummertje uit 2007, Stan van Samang hier bij Melinda FM op deze zaterdag 10 oktober. En wij mochten trouwens beginnen met The Prince and the Revolution uit 1985 hier bij Melinda FM. Ik heet van harte welkom, ik ben Frankie de Batselier tot 4 uur deze middag. Best af, dit is stevig werk van The Offspring.

Zowat in het begin van haar muzikale carrière was dit Isabel A. uit 1991. En ik weet wat ik wil. Ja, hopelijk weet u het ook. Goeie keuze dat je maakt. Melinda FM, dit is Katy Perry. Last Friday Night.

Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerque.fr.

Heerlijk werk is dat natuurlijk van Boney M. van halfweg de jaren 70 en Daddy Cool. Op zondag 18 oktober is er om 10 uur een strand- en duinenwandeling van 3 kilometer met demonstratie garnaalkruien in Bredene. Verzamelen wordt er gedaan aan de surfclub Twins Strandpost 1 in Bredene. Deelname is gratis, maar mits inschrijven vooraf bij de dienst toerisme van Bredene. Info via visitbredene.be.

Het was toen even een omzwaai qua muziekkeuze eigenlijk van Kylie Minogue. Better the Devil You Know was dat uit 1990. En zo zijn we toe aan de rubriek De Dag Van. Het is vandaag Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Maar het is vandaag ook Internationale Dag van de Mentale Gezondheid. De dag is voor educatie, bewustzijn en als pleidooi bedoeld. Vanaf 1992 wordt de dag gevierd. En inmiddels doen al 150 landen aan deze dag mee. De Mental Health Foundation staat hierachter en de dag heeft dit jaar de focus op mentale gezondheid op het werk. Zo leren we hoe we ons beter kunnen voelen op en over ons werk. Nu naar 1985 met Princess.

Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO

0: Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Wij hier ook nog tot 4 uur deze middag bij Malin FM. Clean Bandit featuring Demi Lovato en Solo. Na het overdonderende succes van de eerste 5 edities van het Garnaal Krokettenfestival is er natuurlijk terug een nieuwe editie. Tijdens de 6e editie van het Garnaal Krokettenfestival gaat Oostende opnieuw op zoek naar de ultieme Oostendse Garnaal Kroket. Kom proeven en van ambachtelijk gemaakte garnaalkroketten en stem mee op jouw favoriete garnaalkroket. Het Garnaal Krokettenfestival, zaterdag vandaag dus tot 19 uur. Morgen van 11 tot 19 uur, maandag van...

Beiden zijn ze al een hele tijd niet meer. Tina Turner en David Bowie. En deze Tonight uit 1988 bij Marlene FM. Daarvoor nog Vlaamstalig werk, zo ver weg van Mama's jasje. Bijna 3 uur, ik heb voor u Bryan Adams.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: scoort er een hit mee in de hitparade. Deze Jennifer Lopez met medewerking van David Guetta, Save Me Tonight. En wij mochten net na 3 uur beginnen met Lime uit de jaren 80 en Your Love.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

zonder gegaan. Het is de recentste van Isabel A. en Smeek maar niet om mij. Op donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober is er een culinaire belevingswandeling in Roeselare, wijk Krottegem. Een vaste waarde tijdens de Week van de Smaak, de Achterkeuken. Je ontdekt tijdens deze avondwandeling waarom voeding en smaak in Roeselare diep geworteld zijn. Onder begeleiding van een gids nemen we je mee door de stad. Je klopt aan op verschillende locaties waar je waarschijnlijk nooit bent binnen geweest. Proef van gastronomische gerechten van Roeselaars culinaire talent. Je start met aperitief in het Voederhuis. Tickets en info via visitroeselare.be of bij het toeristisch onthaal van de stad Roeselare.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.

behoorlijk stevig nummertje van vorig jaar. Afrojack en Allu Black en In My World. We zijn toe aan de rubriek De Dag Van. Het is vandaag de internationale dag tegen de doodstraf. Het is vandaag ook internationale dag van de palliatieve zorg. Maar het is vandaag ook internationale dag van de mentale gezondheid. En Werelddaklozendag. De dag is in 2010 in het leven geroepen en wordt inmiddels overal ter wereld gevierd. De daklozen krijgen op 10 oktober extra aandacht om zo meer mogelijkheid te krijgen om te participeren binnen de maatschappij. Dit wordt gedaan door mensen te informeren en goede lokale initiatieven te vieren en te stimuleren. De dag wordt gevierd door goede doelen en instanties zoals het Leger des Heils of het Rode Kruis. Nu even naar 1975, Fox and Run.

zal natuurlijk nooit het succes meer kunnen evenaren uit de jaren 90. Deze Lasco, dit was de recentste Rise. Onder de noemer van pittig bruintje tot de grijze garnaal is het een rondleiding doorheen de vismijn van Nieuwpoort en langs de visserschepen. Na afloop kent het veilingssysteem voor jou geen geheimen meer en is het dus tijd om garnalen te pellen bij een frisse Rodenbach. Dit alles op donderdag 15, donderdag 22 en donderdag 29 oktober van 10 tot 11 uur 30 aan de Uurwerktoren Kaai te Nieuwpoort. Nu Sally, fijne middag. Jouw Melina FM.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infrarood

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Een dansleraar uit Isegem heeft 15 maanden gevangenisstraf met uitstel gekregen voor cyberlocking en het opwekken van ontucht bij twee minderjarigen. De man die stuurde naaktfoto's en vroeg de minderjarigen om hetzelfde te doen. Het kwam ook tot seksuele betrekkingen. De stad Ieper breidt het alcoholverbod uit naar het historische centrum. Ook de grote markt en de lakenhallen die vallen voortaan onder het verbod. Aanleiding is een incident waarbij een stadsmedewerker werd lastiggevallen door een groep mensen. Volgens de burgemeester waren er afspraken, maar werden die niet gevolgd. Een presis van een studentenclub uit Tielt is op non-actief gezet na beschuldigingen van een vechtpartij en homofoob geweld in Gent. Dat meldt de studentenclub. De Gentse politie die bevestigt dat er een procesverbaal is opgesteld. Belgen die hebben miljoenen geïnvesteerd in een luxe resort op de Kaapverdische eilanden. Maar 4 jaar na de start is het project nog altijd niet gebouwd. In Kaapverdië is intussen beslag gelegd op de gronden van de Belgische ontwikkelaar. De investeerders die zijn daarover niet ingelicht. De ondernemer die geeft toe dat er vertraging is, maar gelooft nog altijd dat het project er komt. In Blankenbergen hebben zich 15 kandidaten gemeld voor de 9 beschikbare strandconcessies. Daaronder zijn 4 nieuwe uitbaters. Het stadsbestuur die wijst de concessies op 22 oktober toe aan de hoogste bieders tijdens een openbare zitting. En de nieuwe vergunningen die gelden voor 9 jaar. Sinds de opening in maart 2024 is Silt in Middelkerke uitgegroeid tot een multifunctionele evenementenlocatie aan de kust. Om organisatoren meer flexibiliteit te bieden, heeft het gemeentebestuur een nieuw gebruiksreglement opgesteld. Dat is inmiddels goedgekeurd door de gemeenteraad. Volgens bevoegd schepen Ethel de Bliek van Lijstedekker moet het Silt zo nog aantrekkelijker worden voor verschillende soorten evenementen. Het AZ Zeno in Blankenbergen en de VZW Dogs for Blind openen samen een nieuw informatiepunt voor mensen met een visuele beperking. Het punt heet Oogpunt en moet mensen met vragen over praktische ondersteuning naar de juiste hulp doorverwijzen. Op de begraafplaats van Stenen bij Oostende zijn verschillende graven beschadigd. Dieven die hebben een groot aantal bronzen kruisbeelden gestolen. De man die de diefstal ontdekte telde er zeker al 150 verdwenen kruisbeelden. De politie die onderzoekt de zaak en zal vaker patrouilleren in de buurt.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Philip Dulster.

Ondertussen weten we het allemaal, er moet heel wat bespaard worden. Maar dat wil niet zeggen dat ik moet besparen op muzikale energie. Gaan we niet doen. Tot 6 uur, Studio Noord. Welkom.

Moest je nog twijfelen wat je wilt doen vanavond? Wel, er is een wondernacht in Diksmuiden. Een betoverende avond waar licht en schaduw elkaar ontmoeten met muziek en sfeer. Meer info daarover vind je op bezoekdiksmuiden.be.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Kou Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call

de Maas Smith met Gold. Even terug naar 1977, want dat was het jaar dat Elvis Presley op 42-jarige leeftijd overleed in Graceland, Memphis. Maar er was ook goede nieuws in 1977, zoals deze Hey St. Peter van Flash in the Pan.

even helemaal laten uitspelen, deze schitterende Hooverphonic, The World Is Mine. En daarvoor hoorde je nog Flash in the Pan, Hey St. Peter uit 77. En deze komt uit 1992. Nevermind van Nirvana stond begin 1992 bovenaan de Amerikaanse hitlijsten. Je weet wel, Kurt Cobain en de zijne. Dit is Nirvana dus. Come as you are.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

heb ooit de eer en het genoegen gehad de man himself aan het werk te zien op onze Vlaamse gronden, Bruce Springsteen. Uit 1985 hoorde je I'm on fire. En dit is de nieuwe Teddy Swims. Als een raket produceert hij de ene hit na de andere. Dit is Breakup in Reverse.

Van vrijdag 16 oktober tot 18 oktober is er de jaarlijkse fototentoonstelling van de fotoclub Candela in Middelkerke. Meer info daarover vind je natuurlijk op middelkerke.be. En op zaterdag 17 oktober is er de Melody Makers on Stage in Oostende. Dit muzikaal evenement met vooral jong talent is zeker een aanrader. Meer info daarover vind je op www.uitinoostende.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De begrotingsgesprekken van de federale regering zitten muurvast. Bij het binnengaan haalde vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés uit naar MR-voorzitter Georges-Louis Boucher.
2: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
1: Dat zijn dus de initialen van Boucher, die zelf niet rond de tafel zit. MR blijft zich verzetten tegen een hervorming van de BTW om aan extra inkomsten te geraken. Dinsdag dan wordt premier De Wever in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar het is niet zeker dat die deadline gehaald wordt. Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parket.
3: In alle zaken moeten er nog camera-onderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
1: De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Verschillende bussen, trams en bushokjes moesten eraan geloven. Laurent Vermeers van de MIVB.
4: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
1: Hoeveel de schade bedraagt, dat is nog niet duidelijk. En zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finales van de Chinese Qin Wenjing in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Vanavond nog enkele buien. Op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Philip Dulster.

Even over vijf beginnen deden we met deze Break My Stride van Matthew Wilder uit 1984. Zometeen de Backstreet Boys, Larger Than Life. Daarvoor blijf je toch zeker luisteren natuurlijk. Maar eerst DJ Licious samen met Milo. Dit is Forever Young. We're

Woensdag 21 oktober is er de STEM-workshop in Middelkerke. Kinderen duiken in wetenschap en techniek, zoals het bouwen van een robotlamp en leren programmeren. Het is de eerste workshop van een reeks van 6. Meer info kan je terugvinden op middelkerke.be. En op woensdag 21 oktober is er ook nog altijd de Oktober voor in

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
5: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Dark Side of the Moon. Het was Pink Floyd's album in 1973 en het bleef maar liefst 937 weken in de hitlijsten staan. Maar in 1973 was er ook deze Demis Roussos. Dit is Someday, Somewhere. Someday.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Cat en Back to

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

0: nog netjes op een rij de Pussycat Dolls, Mouse T, Calvin Harris en natuurlijk ook onze Airplay van de week. Zometeen London Beat en Wiltura. Blijf luisteren.
1: Philip Dulce.

Over klassiekers gesproken, dit is hem zeker uit 1971. Wiltura aan mijn darling. En dit is London Beat. There's a beat going on. Zeker dat, want het is zaterdagavond en ik ben er vandoor. Fijn weekend.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parket.
2: In alle zaken moeten er nog camera-onderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
1: In Brussel is afgelopen nacht een politievoertuig uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Het gebeurde aan het politiecommissariaat van Haren. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Er wordt nu onderzocht of de brand werd aangestoken. In Saudi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd na een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen. De strijd tussen Saudi-Arabië en de Houthi-rebellen is de voorbije dagen opgelaaid. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven nog 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. En sport, de Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is de jongste winnaar ooit. Seixas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd 4e op 1 minuut 20. Ramses de Bruyne reed een sterke wedstrijd en werd 11e, maar hij is diep moeten gaan.
3: Dat ik gewoon volledig nek af ben nu, meer is er niet meer van te zeggen. Heel een dag kun je niet hard gereden. Extreem hard. Meer kan ik er niet van zeggen. Dat ik dit nog kan, ben ik heel tevreden mee, ja.
1: Jarno Widar werd 13e en ook hij was helemaal kapot.
4: Het was mijn eerste keer tegen de 6 uur koers en ik wist niet dat ik zo diep kon gaan eigenlijk, over 6 uur of zo. Ik ben helemaal aan kloten.
1: Een nieuw Belgisch record voor Roos van Otterdijk in het korte baan zwemmen, dit keer op de 100 meter vlinderslag. Ze reed dat op de wereldbeker in Oezbekistan en ze pakte ook het goud. Ze verbeterde het record dat ze vorige week nog maar zwom in Baku met 900ste van een seconde. Die nieuwe bestijd is nu 55 seconden en 20 honderdste. En de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanop de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de 2e pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Karen Willems.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Hoogleden in West-Vlaanderen is een vrouw vermoord in de Pyreneeën in Frankrijk. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. De militair laat een vrouw en een dochter na. Het begrotingsoverleg van de federale regering zit muurvast. Na een middag onderhandelen zijn de premier en de vicepremiers zonder akkoord uit elkaar gegaan. De MR wil niet praten over een BTW-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Wedstrijdjournaliste Hannelore Simoens.
2: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Dus er zijn bilaterale gesprekken, één op één gesprekken vanaf morgen. Dus vandaag wordt er niet meer onderhandeld. Morgen gaat het voort. Maar voilà, dus l'histoire se répète. Het is eigenlijk een copy-paste van de begrotingsgesprekken vorig jaar.
1: Er is mogelijk buitenlandse inmenging bij de oproepen tot geweld tijdens de manifestaties in ons land. Dat zegt communicatie-expert Reinoud van Zandijken. Vooral op TikTok circuleren veel van die oproepen gericht aan jongeren.
3: Ik denk dat we zeker ook moeten er toch wel attent voor zijn dat of Rusland of andere landen hier toch iets mee te maken hebben of op zijn minst hun best doen om het conflict nog harder of groter te maken. We mogen daar niet.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics. Op Melinda.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Bertem wordt op dit moment een brug over de E40 Brussel-Leuven geplaatst. De snelweg is volledig afgesloten in beide richtingen. De brug weegt 4000 ton en stond al een hele tijd naast de snelweg. Er zijn meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen.
2: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
3: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
4: Ik vind dat heel cool om te zien.
1: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstaanders zou hij erin gesprongen zijn. Hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft het hele weekend dicht. En in ons voetbal is A-Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat morgen nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog vanavond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.